vanhu pasina vanhu tinoti irenje musha vanhu pasina vanhu tinoti idongo munhu hunhu pasina hunhu tinoti ibenzi hunhu chii hunhu kukudza vanhu hunhu kuda vanhu hunhu kufarira vanhu hunhu kukoshesa vanhu zvisinei nezera kwavanobva upfumi dzidzo kana mutauro kudenga hakuye nditseu yenzungu yaunoda kudarika muroora denga hakuye ndimota yako yaunoda kudarika muchovhi webhasikoro